0: opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlens.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlens.com.
0: Distortion.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

destruct. Why not yours?

Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling.

Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: lekker met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.
15: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
13: Kink.
16: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
17: Ik ben altijd al blij dat er in mijn thuisstudio, waar ik deze show maak, geen camera's hangen. En vandaag nog een beetje extra.
18: Ja. Goedemorgen.
17: Goedemorgen met vrienden. Welkom bij de donderdagse keihard in de ochtend op King Distortion. En waarom ben ik vandaag een beetje extra blij dat hier in mijn thuisstudio geen camera's hangen. Dat je dus niet kunt meekijken met de radio. Het was een warme nacht. En ik zit hier gewoon lekker in mijn zwembroekje in de studio. En een lekker hemdje aan. Gewoon lekker relaxed. Zo van, wie doet mij wat? En zo gaan we vandaag de ochtendshow presenteren. Lekker in mijn zwembroekje. Welkom dus bij de donderdagse Keihard in de Ochtend. Het is 30 juli 2026. De dag dat vanavond in 013 een show is. Die is mede georganiseerd trouwens de Hall of Fame in Tilburg. Power metal uit Japan. Love Bites staat op het podium van 013 vanavond. En wij draaien altijd aan het begin van Keihard in de Ochtend een plaat van een band die 's avonds ergens in het land optreedt. Nou, vandaag dus Love Bites, wat ik al zei, power metal uit Japan. En dit is Love Bites. Goeie titel, goede naam van een band ook trouwens. En dit heet The Cast Away.
18: Keihard in de Ochtend met Mike Arns.
19: King Distortion.

14 jaar geleden kwam het album Hate uit. En daarvan hoorde je The Purest Strain of Hate. Ik heb het natuurlijk op wat Die Art is Murder. Daar werd nog gezongen door vocalist CJ McMain. Maar die werd 3 jaar geleden vriendelijk verzocht de band te verlaten. En dan zeg ik het heel diplomatiek. Sindsdien is zanger Tyler Miller het boegbeeld van de band. En die schijnt helemaal te zijn ingeburgerd en door de fans te zijn geaccepteerd. En op dit moment toeren ze natuurlijk door Europa Festival Tour. Onder andere Wacken Open Air komend weekend. Dan ook Summer Breeze, Alcatraz Open Air en Dynamo Metal Fest. Weekend van 14 augustus staan zij ook op de planken. Zometeen voor je in Keihard in de Ochtend. Op King Distortion. Goedemorgen trouwens, had ik het al gezegd. Goedemorgen. Heb ik voor jou Valhalla van Blind Guardian. En het grappige is, in het volgende uur heb ik ook weer een band met een nummer Valhalla. Maar welke? Ha, moet je toch blijven luisteren. Maar nu is die Franse band die muziek maakt in de categorie Waar is mijn gaspedaal? Die zit rechts, laat ik die eens flink gaan intrappen. Harsh and Fuel to the Fire.

0: muziek die mij telkens diep raakt. Dark Tranquility and Not Nothing. Straks heb ik wat minder leuk nieuws voor je over Ken Elkington. Hij was ooit vocalist van Defiance, bracht ooit een schitterend album uit, Product of Society. En zometeen op King Distortion in Keihard in de Ochtend, Amorphis.
1: King Distortion, Keihard in de Ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de Ochtend.
2: Keihard in de Ochtend op King Distortion. King.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot volgens Brabantse media. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui.

De band maakt een uitstekende indruk tijdens hun festivalseizoen hier in Europa. P.O.D. En je hoorde Addicted en daarvoor nog Amorphous en The Bee. En dan moet ik toch even naar treurig nieuws, wat ik gisteren net na de ochtendshow te horen kreeg. Te lezen kreeg eigenlijk. Ken Elkington, het zal misschien heel weinig mensen iets zeggen. Man is geboren in 1959. En heeft qua vocalen ook niet zo'n hele uitgebreide carrière. Maar hij zong wel op een van de albums die mij eind jaren 80 enorm raakte. Enorm aan het hart lag. En dat is namelijk Product of Society van de band Defiance. Plaats uitgebracht ooit via Roadrunner Records. 1989. Lang geleden alweer. En hij overleed eergisteren aan nogal wat dingetjes tegelijk. Dus hij heeft het flink te verduren gehad. Hij had namelijk een dubbele longontsteking en daarbij nog hartfalen. En hij overleed, dan moet ik gaan tellen. Hè? Ik ben nu zelf zo oud, dan komen daar 6 jaar bij. Dan is hij 67. Op 67-jarige leeftijd overleden. En daarom, ter ere van Cal Elkington, ga ik een schitterende track draaien van dat album van Defiance uit 1989. Lekker Death Machine.

0: Worldwide in the world's in your eyes.
1: Snakes for Dinner, Mastodon, Cat in the Ochtend, Kink Distortion. Ik heb het geluk mogen hebben gisteravond dat ik een stukje van de nieuwe plaat heb mogen luisteren van Marrow Deep. Komt volgende maand uit, over een week of drie. Ik kan alleen maar zeggen, tering Marietje, wat een album is dat. Wordt groot, jongens. Werkelijk fenomenaal. Het nieuwe album van Mastodon. Straks na 8 uur hebben we voor jou Metal Wim. Ik ga straks weer met hem bellen. Hij heeft hier een prachtig verhaal over een band en wat hij daarmee mee heeft gemaakt. En dat hoor je straks na 8 uur. Verder Ian Perry Consortium Project 6. En we openen met Candlemass. En zometeen nog op King Distortion. Keihard in de ochtend. Cannibal Corpse in Human Harvest. Maar nu eerst nog Amon Amarth en hun nieuwe single The Yellow Horn.

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.
2: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
0: Kink.
3: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Hatebreed en hun nieuwe single Kill Count Increase. King Distortion, keihard in de ochtend. En daarvoor hoorde je nog Candle Moss van het album uit 2007 alweer. King of the Grey Islands. En dat heette Off Stars and Smoke. Ga zo meteen weer bellen met mijn grote vriend Metal Wim. Hij gaat weer vertellen over een ontmoeting met een band of bandlid die hij ooit heeft gehad. En dan draaien we natuurlijk ook weer een track van. Dat zo dadelijk schakelen we over naar het mooie Brabantse land. Maar eerst nog muziek van Ian Perry's Consortium Project. 15 jaar geleden, exact 15 jaar geleden, verscheen deel 5. Consortium Project 5, Species. En nu, 15 jaar later, is het nieuwe album van Consortium Project, dit keer natuurlijk nummer 6, in aantocht. En er is al een single van verschenen. En die heet A Kingdom for Heroes.

0: dagelijks leven is hij vooral bekend als vocalist van Allergy. Maar deze projecten zijn zo mooi van hem. Ian Parry's Consortium Project nummer 6 komt eraan. En dit was de single A Kingdom for Heroes. Laten we als de bliksem eens gaan naar het mooie Brabantse land. Naar...
1: Metal Wim!
2: Goedemorgen mensen. We gaan even terug naar 2005. In april van dat jaar was ik in de mogelijkheid om het Engelse instituut in extreme metal te mogen beluisteren. Ze hadden namelijk een nieuwe cd. The Code is Red, Long Live the Code. We hebben het natuurlijk over Napalm Death. Om als we het luisteren te zetten, werd door de platenmakers bij Central Media niet alleen een luistersessie opgezet in januari, dus 3 maanden voordat het uitkwam, maar was er ook de mogelijkheid tot interviews. Als kerst op de taart zou dezelfde avond in de Matrix in Bochum het hele album live vertolkt worden. Nou ja, op het laatste nummer na, maar dat is nogal experimenteel. Ik had de plezante taak om de Amerikaanse gitarist Mitch Harris te interviewen. Wat vooral opviel is hoe serieus de band deze opnames had aangepakt. Niet alleen het schrijven, maar ook het opnemen zelf. En dat kwam vooral tot uiting door hoe de zanger Barney zijn spullen op mocht nemen. Gewoonlijk stond hij achter een microfoon, statisch, met een schermpje ervoor. En dan lukte het allemaal niet, werd het niet goed. Dus wat deden ze nou? Ze gaven gewoon een microfoon in zijn hand. Doen we net op podium, gaan we gek doen, gaan we rondrennen en we nemen het op. Het resultaat is dat voor de eerste keer de man echt klinkt zoals hij live klinkt. En dat is erg indrukwekkend. Mitch vertelde tevens dat Napalm Death een nieuw management had. Want ze voorheen hadden ze er eentje waardoor ze geen ene rode cent overhielden. Van alles wat ze gedaan hebben. Ze stonden al jaren in 2005, maar ze hadden nog geen cent overgehouden. Nu hadden ze het management dat ook in Flames en Demi Borgir deed. En die hadden zaken zo goed aangepakt dat ze nu wel geld overhielden. Plus dat ze door Century Media getekend werden. Het was een prachtige plaat om te luisteren. En s'avonds de live show was ook prachtig. De Matrix in Bochum, als je daar nog niet geweest bent, het is een prachtige zaal. Een prachtige zaal. En ik heb door die dag heb ik hele warme herinneringen aan Napalm Death. Daarom hun vermelding vandaag. De song die ik gekozen heb is The Great and the Good. Puur omdat dit nummer aantoont dat ze niet alleen extreme metal kunnen spelen, maar ze ook erg goed kunnen thrashen. Daarom Napalm Death.
0: Gaan we die draaien, Wim? Tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week, Mike.
3: Napalm Death, The Great and the Good. Take 23, Maximum Distortion.

0: zijn live te bewonderen op 13 augustus in Don Roosje, Nijmegen. Ik heb het natuurlijk over The Ghost Inside. Hun laatste single heet Kill Me First. Zometeen gaan we natuurlijk weer naar het dak van de King Studios. Daar staat onze enige echte keihard in de ochtend weermachine. En zometeen op King Distortion Parkway Drive.
1: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelwegen niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen. En in het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. King Distortion.

Goede reminder voor je boodschappenlijstje. Parkway Drive en Prey. Nee, Prey natuurlijk. King Distortion, Keert in de ochtend, goedemorgen. Zo dadelijk hebben we trouwens die single, waarin ik het eerste uur al zei, we hebben vandaag twee tracks met de titel Valhalla. En dat is het heel te

Blackfield Brides op King Distortion keert in de ochtend. En Bleeders. De oplettende luisteraar had het al in de gaten. We hebben hem vandaag nog niet gedraaid. De grote dikke ikketip van mezelf van deze week. De plaat die ik iedere dag draai in keert in de ochtend. Nieuwe single van Forbidden. En die heet Cyclops.

0: goed, de dikke ikke tip van deze week. Cyclops van Forbidden. En dat is hier nog één dag. Want morgen is hier dat voor de laatste dag. Maandag kiezen we weer een hele nieuwe grote dikke ikke tip. En dat is dan de plaat die je de hele week in de ochtendshow gaat horen. En keihard in de ochtend. Tot zover de donderdagse aflevering 30 juli van Keihard in de Ochtend. Gepresenteerd vanuit mijn zwembroek. Had ik al gezegd aan het hele begin. Lekker dat er geen camera's hangen hier in de studio. Morgen zijn we er weer dus, 31 juli dan. Een speciale dag. Waarom? Nou, dat vertel ik je morgen wel. En we hebben nog een prachtige plaat voor je. Kast draait trouwens de hele dag, hè, voor jou 24/7. De schitterendste rock en metal hier op King Distortion. Dan nog de band die komend weekend in Tilburg op den planken staat. Onlangs een prachtig live document uitgebracht. Madness Reigns from the Gutter. Daar komt dit vandaan. Sluiten we vandaag mee af. Sabotage, When the Crowds Are Gone. Maak er een schitterende donderdag van. En graag tot morgen.
1: This is our new single, new video. It's entitled When the Crowds Are Gone.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk. King.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: With the OG's. Yeah!
7: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: King. King. Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten. Die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze Appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Vakantie.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. En Berlijn heeft de Techno Parade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online? De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

0: Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerke is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Torsten, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut,

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: King. Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvenga en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt 500 euro boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de Westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wee-hoo! 4 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Lekkere van Albert Heijn. King Distortion. King.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de Lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Bij het scootjezeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze 50 geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En we zitten nog steeds tussen de zomerfestivals in. En dat betekent dat we weer een speciale zomerspecial voor jullie hebben. Hannes sprak nog een vette band op Haltpop. En stiekem zijn er nog best wel wat nieuwe releases uitgebracht. En we duiken de archieven in. En daar hou ik van. Ja, wat luisteren we nou eigenlijk? Ja, pak een beet 25 jaar geleden. Maar eerst kunnen we natuurlijk niet om het bericht heen de hardcore scene een belangrijke en een grote naam heeft verloren. Afgelopen weekend kwam het bericht dat Lou Coller, zanger van Sick of It All, helaas de strijd met kanker heeft verloren. Rest in power, dit is...

0: echt is ontvallen gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Stick of the Hole was dit met Scratch Surface. En we zaten net even te kijken wanneer hebben wij ze voor het laatst gezien. Nou, voor mij is dat in 2018 geweest alweer.
1: Ja, en ik heb dus echt geen idee wanneer het voor mij precies is geweest. Ik weet dat ik nog Brakrock, en volgens mij was dat 2016, dat ik ze van afstandje heb gehoord omdat ze de openingsavond speelden. En wij met pech op 1,5 kilometer van het festival stonden met de auto. Maar ik durf het serieus niet te zeggen of er daarna nog meer is geweest.
0: Nee, maar als ik dan even zit te kijken in de lijst, zie ik 2016 juist weer daar niet staan. Misschien dat je ergens anders het boksen hoorde op dat moment met een andere band.
1: Nee. Ik weet zeker dat ze daar stonden toen we Brakrock waren. Dus ik kan ook eventjes...
0: ja, wel echt onwijs jammer dat gewoon zo'n stem verloren is.
1: Ja, zeker. Nee, hij was een paar jaar geleden... had hij natuurlijk al naar buiten gebracht dat hij kanker had.
0: Ja.
1: En volgens mij 2 jaar geleden het bericht dat hij schoon zou zijn geweest. Maar toch eind vorig jaar dat het weer teruggekomen was. En wat ik dus helemaal heb gemist, wat blijkbaar wel het ding was... is dat hij op een gegeven moment uitbehandeld verklaard was.
0: Mm.
1: Maar dat heb ik dus helemaal gemist.
0: Nou, dat heb ik wel meegekregen, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
1: Nee, dat zeker niet. Dus je merkte wel gewoon afgelopen weekend meteen dat de hele hardcore wereld zo'n beetje ook eigenlijk in rouw was.
0: Ja, en dat terecht ook.
1: Want het is zo'n iconische band en iconische stem geweest. En qua persoon ook echt heel fijn naar wat ik heb horen zeggen. Dus zonde. Heel erg jammer. Maar rest in power.
0: Ja, we zullen hem in ieder geval niet vergeten. En vast en zeker nog vaker draaien in onze uitzending.
1: Ja, zeker. Dat sowieso. Ja, en eentje, om dan even een klein bruggetje te maken... die ik ook wel vaker wil gaan draaien. Maar dan gewoon van een Nederlandse band en een nieuwe release.
0: Ja, echt super vet gewoon deze.
1: Ja, heel hard. 2 weken geleden kwamen ze al met een hele vette clip. Waar echt energie van afspoot. En nu eindelijk kwamen ze ook, zijn ze ook te beluisteren op alle streamers. Dit is Bob Mesmet.
0: Oh, zo. Jemig de Buitenlander.

0: Distortion.
1: En het is nog steeds live en puur op King Distortion. En nog steeds de zomereditie. En ik zit weer met een andere band aan tafel van nu vandaag. En dat is Hallows Fire. Welkom.
2: Hoi.
3: Hoi.
1: Hi. Hey, jullie zijn ontzettend lekker bezig. En jullie zijn inmiddels ook bezig met... jullie staan aan de vooravond van de opname van jullie eerste volledige album.
2: Letterlijk.
1: Hoe voelt dat om daar gewoon nu te staan?
3: Eindelijk.
2: Ja.
3: Eindelijk. Het heeft echt te lang geduurd.
1: Want jullie gaan nu de studio dus in. En wat verwachten jullie ervan om met z'n allen gewoon dit samen te mogen doen als project?
2: Het is een heel goed idee dat we het in delen doen. Want met ons allemaal tegelijk in de studio, dat wordt een dingetje. En we gaan ook opnemen in België, even over de grens.
1: Okay.
2: Dus eerst gaan Dimmy en Dani, is eigenlijk bij het hele proces. Dus eerst gaan Dimmy en Dani, die gaan dan de drums doen. En dan, dus er zijn max 2-3 personen tegelijk van de band. Ik denk dat dat ook het werkschema wel een beetje bevordert, zeg maar.
1: Ik kan er me iets bij voorstellen, maar hebben jullie ook een moment dat jullie uiteindelijk met z'n allen samen gaan zitten om alles weer te checken? Of is het gewoon echt, jullie gaan stap voor stap alles opnemen en het wordt stap voor stap ook samengevoegd?
4: Ja, inderdaad, we gaan in delen opnemen. En ik denk als het eenmaal helemaal gemixt hebben, we gewoon een afproduct, dat we dan in met z'n allen het checken en overleggen.
2: Het is wel een mooie band roadtour eigenlijk, als we dan wel voor de laatste keer met z'n allen die kant op gaan.
4: Ja, nice. Ik weet niet als het per se daar hoeft, maar...
5: In principe hebben we alles al op demo staan. Dus het hele album is in principe, dus hebben wij allemaal al goed voor ons. Alleen het eindproduct, die luisteren we waarschijnlijk met z'n allen als de eerste grove mix klaar is, denk ik.
1: Ja, en jullie zijn als band inmiddels gewoon alweer ruim 10 jaar bezig. Of nou, bijna 10 jaar zijn jullie bezig.
2: Kleine tien jaar, sorry.
1: Maar volgens mij, ik heb een beetje het gevoel dat het voor jullie een beetje het jaar van de vette optredens gaat worden. Want volgens mij staat iets heel vets op jullie programma.
2: November inderdaad. De wintereditie van Alcatraz basically. Onder andere Hatebreed, Atrophy, Exhumer. En de producer van het album, de bassist van Carnation, die speelt ook mee.
1: Dus, nice.
2: No pressure whatsoever.
3: Ook maar dank aan Plutofest.
2: Ja, want we zouden oorspronkelijk op een iets kleiner lokaal festival in België staan.
1: Hmm.
2: Maar omdat die op dezelfde dag als Alcatraz waren gepland, hebben ze ervoor gekozen om elkaar niet in de weg te zitten met concurrentie, maar om het samen te voegen.
1: Oké, dan hebben jullie helemaal een hele toffe plek op die manier gekregen.
2: Take notes, andere festivalorganisatoren, gaan elkaar niet in de weg zitten, gaan samenwerken. Want dat is wel de reden waarom wij daar nu staan. En het is, it's a dream come true.
5: Nice. Ja, dat is een optreden wat wel echt opeens uit de lucht kwam vallen voor ons. Mm-hmm. Uiteraard super welkom en heel erg blij mee. Maar dat was een leuk momentje toen dat bericht binnenkwam in onze groepschat.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. Ik denk dat we heel even gaan luisteren naar jullie, zodat de luisteraars thuis ook weten met wie we überhaupt te maken hebben. En dan klets ik zo meteen nog even verder met jullie.
2: Who the fuck is Hallowed Fire?

0: Distortion. Hey, een echt onwijs vet nummer wat we net hebben mogen luisteren. Ik kijk er echt heel erg naar uit sowieso wat er straks nog gaat komen. Dit is natuurlijk een voorproefje van hoe jullie klinken. En het hele album komt er natuurlijk aan. Wanneer kunnen we het eerste nieuwe werk van jullie gaan verwachten dit jaar?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: We hopen, in principe worden de opnames in augustus afgerond. Eind augustus, midden augustus. En we hopen de eerste mix rond september te hebben. Dus we hopen richting het einde van het jaar de eerste single uit te kunnen brengen. Of de eerste twee. Moet nog even blijken hoe dat loopt in de planning. Maar dat is een doel voor ons waar wij naartoe streven.
0: Nice. Hey, en voor nu, jullie hebben in ieder geval lekker de zomer een beetje wat meer rust. Volgens mij om voorbij te komen om echt te tanken voordat jullie richting de albumrelease en alles gaan. Behalve Alcatraz Indoor, is er nog iets anders waar jullie naar uitkijken nog?
3: Ja, Maatfest. Dat wordt leuk.
1: Moord. Ja, 5 september in Dynamo in Eindhoven.
0: Oh, ook een lekkere plek om te spelen.
3: Ja, zeker.
1: We gaan gewoon even de lijstje af.
0: Je gaat de hele lijstje af, nice.
1: De Rebellion Fest, wat hier om de hoek is, dat is bij de Grote Wijver in Wormerveer.
0: Ook in september, 27e toch?
1: 26e. Nearly Death staan we in Spanbroek. Dat is dan weer even wat verder richting het noorden. Met Schizophrenia onder andere. Wel bekende naam.
0: Oh ja, heel bekend inderdaad.
1: En verder gaan we ook nog wel wat shows aankondigen. Die zijn nu nog niet bevestigd, maar we're working on it.
0: Nou, ik ben heel benieuwd en ik kijk heel erg naar uit wat er voor jullie nog gaat komen het komende jaar. Want ik denk dat we echt even wat leuks te wachten staat.
2: Wij kijken er ook naar uit.
0: Dat zou heel erg zijn als dat niet zo zou zijn.
1: Oeh, mysterieus. Oeh. Ah.
0: Hey, echt onwijs bedankt dat jullie even de tijd hebben genomen om bij mij in de studio langs te komen.
1: Oh,
0: ik spreek jullie gauw weer.

0: Ja, dat was Brad met Hesitant Wound en daarna Deep Root Remina. Ja, Remina van Deep Root, een nieuwe release alweer.
1: Ja, en ook daarmee een allerlaatste release binnen Deep Root samen met hun vocalisten.
0: Ja, klopt, want die gaat naar Sun Eater.
1: Zo, dat is een hele goede vraag. Dat moet ik nu heel veel gaan opzoeken.
0: Oh ja, nee, dan ga ik ondertussen nog eventjes over Brad die we daarvoor nog hadden. Want die staat komende zondag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, kijk.
1: In Willemijn.
0: In Willemijn, inderdaad. Samen met onze vrienden van Galamesh.
1: Ja, en het is voor Brad is het wel een exclusieve NL-show.
0: Ah, nice. En ja, ik vroeg net ook al eventjes tijdens het nummer aan jou van... Hey, weet jij wat zo bijzonder is aan de zangeres van Brad met haar microfoon? Maar ze heeft dus echt zo'n oldschool, ja, Madonna of Britney Spears... headsetje op, zodat ze alle moves kan doen.
1: Wel lekker.
0: Ja,
1: ik hoef er niet over na te denken. Het lijkt me alleen wel heel erg lastig met volumeregeling. Als je op een gegeven moment een goede uithaal wil doen, je hebt altijd microfoon op dezelfde plek zitten.
0: Ja, en vooral met singalongs. Je kan moeilijk met je hele bakkes in het publiek gaan hangen.
1: Ja, dat wordt inderdaad iets lastig. Gewoon extra microfoon om die daarvoor te gebruiken.
0: Zou eventueel kunnen. Ik heb geen idee. Maar ja, luisteraars, gaan jullie zondag heen? Laat het daarna eventjes weten. Want ik ben wel heel erg benieuwd daarnaar.
1: Ja, vooral ook benieuwd naar hoe onze vrienden van Galamesh het gaan doen daar.
0: Ja, dat is altijd feest. Dat is sowieso altijd feest.
1: Ja, daar kunnen we geen twijfel over hebben meer.
0: Nee, zeker. Ja, en wat ik trouwens ook vet vind. Ik was dus voor deze show een beetje aan het zoeken van... Hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal op dit moment? En ik kwam er ineens achter dat een... Zuid-Afrikaanse vrienden van mij, die zijn ineens na 10 jaar terug. Die hebben ineens weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Okay.
0: Het gaat om Truth and Its Burden. En die hebben ook nog, volgens mij zelfs 2 keer op Halpop gestaan.
1: Oh, serieus?
0: Ja, zeker. Dat is weer even een mooie connectie daarmee. Maar ineens, die zijn weer terug. En ja, wat ga je verwachten? Eigenlijk hetzelfde wat ze al gedaan hebben.

0: We hebben hele vette, toffe, melodieuze metalcore. Denk echt begin tens zo'n beetje. En ja, ondertussen heb jij eventjes... We stappen weer even terug. Het is inderdaad Sun Eater.
1: Ja, ik moest even zoeken. Want ik dacht eerst, ik zoek het heel snel eventjes in de app erbij. Maar uiteindelijk andere app moeten zoeken.
0: Nee, dus dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval, Truth is Burden, nieuwe release, Live for Today. Ik vind hem heel vet. Check it. Het is Zuid-Afrikaans. Hoe vaak heb je nou metalcore uit Zuid-Afrika?
1: Wordt het ook in het Zuid-Afrikaans gezongen?
0: Nee.
1: Jammer.

0: Kink.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kink.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Zes uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel. 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm. 24 tot 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion.
4: No alternative. Kink.
7: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...

0: Ja, dat was All met Think the World. En dat is voor mij echt gewoon zo'n onwijs lekkere klassieker. En ik stond even te denken, hij staat ook op een Punkorama CD. En ik dacht gelijk, het moet nummer 4 zijn. En even gecheckt, het is inderdaad Punkorama nummer 4 waar hij ook op staat.
1: Hey. Die oude Punkorama CD's, daar staat zoveel goud op. Dat is heerlijk.
0: Ja, en het blijft stiekem ook wel een guilty pleasure om die gewoon op repeat in de auto te laten staan. Ik heb er nu ook weer eentje die volgens mij alweer 3 weken in de CD-speler zit.
1: Ja, het gaat een beetje lastig.
0: Ja, je hebt geen CD-speler meer. Nee, ja, zonde Jelle.
1: Ik heb nog wel de CD's.
0: Heel goed. Ja, die heb ik ook sowieso allemaal nog.
1: Dus het blijft gewoon leuk. En ik zei net ook al, het is heel suf, maar al het muzikale deel is gewoon precies hetzelfde als Descendants. Maar toch pakt het me minder. Ik weet niet wat het is.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind het sowieso echt super vet. En trouwens, wat betreft een soort van Punkorama gevoel, maar dan nog net wat anders. Er is nu ook een studio die daar ook gewoon lekker mee bezig is. Big Dog Recordings heeft Pizza Sessions uitgebracht. En die heb ik nu op plaat binnengekregen vandaag.
1: Okay.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem binnenkort even goed luisteren. En er staat blijkbaar ook dingen op van St. Plaster en nog een paar andere hele vette bands.
1: Ah, nice. Dat zijn leuke dingetjes inderdaad. Ja, we zijn alweer in 2e uur beland. En zoals ik al beloofde, we gaan eventjes flink terug in de tijd. En dan hebben we het gewoon, ik zal even kijken, rond de eeuwwisseling.
0: Dat is alweer heel erg lang. Het stiekem de ene kant, als je eeuwwisseling zegt, het voelt een beetje dichtbij. Maar als je dan nagaat hoeveel jaar geleden
1: dit is.
0: Dit
1: is totaal niet dichtbij.
0: Nee.
1: Dit is echt, dit is griezelig eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is fucking 26,5 jaar geleden. Dat is echt bizar.
0: Toen was jij nog een soort van jong en ik ook.
1: Ja, als het goed is wel inderdaad. Ja, en wat je toen heel veel rond zag lopen, dat waren hoodies van Sick of All, Biohazard en ook fucking veel van Rijkers. Een Duitse Eurocore band. En ik denk, ja, dan moet ik even wat meenemen. Het is Rijkers Forever and a Day.

0: Swift met Enemy Grounds. En daarmee bewijs je maar weer eventjes dat er gewoon onwijs veel lekkere muziek vanavond van onze oosterburen komt.
1: Zeker wel. Ja, nee, Drift, ik heb even gekeken, 2000, volgens mij. En dit cd'tje, dat lag hier in Zaandam gewoon bij de Free Record Shop.
0: Heel goed.
1: Super vet. Nee. En volgens mij een paar leden die zijn nu wel met een nieuwe band bezig. Uit mijn hoofd zeg ik Prison Knife. En je hoort daarin wel, zeg maar, een beetje dezelfde invloeden. En het is gewoon rete strak en rete vet.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Zodra je ziet dat er wat uit is, laat het even weten.
1: Ja, nee, ik heb het volgens mij vorig jaar al ergens een keer meegenomen. Eén nummertje. Maar dat gaan we zeker doen. En Hanna, we kwamen net ineens achter iets bijzonders van de volgende band. Namelijk dat die al sinds 2003 in België gevestigd zouden zijn.
0: Ja, en het erge is, we staan al sinds 1988.
1: Ja.
0: Het gaat om de band Integrity. En ja, dat is ook gewoon een van die bands die zo ontzettend veel invloed heeft gehad op met name het mengen van genres.
1: Yes.
0: Als er een band die verschillende genres echt oversteeg, mixte, van alles en nog wat ermee deden, dan zijn zij het wel.
1: Nee, klopt inderdaad. En het blijft gewoon fucking hard allemaal. En ja, ze komen ook deze kant op. Ja, blijkbaar dus voor een... Ik dacht even van, oh vet, ze komen deze kant op. Maar blijkbaar is dat gewoon echt een twee een uur rijden nog niet eens.
0: Ja, vier uurtjes naar het noorden, toch? Want staan ze niet in het noorden?
1: Nee.
0: Oh, wacht even, ze staan Baruch. In Baruch. Oh,
1: dus,
0: zo.
1: Dus dat is echt wel met anderhalf uur, dan kunnen ze daar al zijn. En volgens mij zelfs... Als ze boven in België wonen, dan is het maar een half uurtje al gedaan.
0: Ja, nee, sorry. Ik haalde eventjes die show van Hatebreed even door de war.
1: Past er ook goed bij, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, het is een van de bands die Hatebreed heeft beïnvloed. Dus ja, op zich...
1: Ja, dat kan zomaar. En daarna Behoed, Deze en Hades. En ook die staan in Baruch. Dus ze zijn weer lekker bezig daar in dat nieuwe pand. Ik hoop dat het pand ook overeind blijft. Want het zou toch een beetje zonde zijn anders. Maar dit is in ieder geval Integrity met System Overloaded. En daarna Hoods met Deze en Hades. En dat is zo fucking hard.

0: Ja, fucking hard. Hoots, Days in Hades. Oh, godsamme, wat mis ik die gasten soms toch. Maar ook dus zijn Baruch 14 augustus. Dus wat ik al zei, ze zijn gewoon lekker bezig daar om dat nieuwe pand te testen.
1: Ja, nee, ik vind het echt super tof. Want ik herinner me van vroeger echt als gewoon een heerlijke gothic hall waar ik gewoon naar hele vette, duistere concerten kon gaan. Waar ik ook graag kwam.
0: Ik ben volgens mij echt maar een handjevol keren geweest. Wat ik vooral nog weet is dat ik daar naar Darkest Hour ben geweest. Was ik eerst naar de Efteling. Met vrienden. En op een gegeven moment, einde van de middag, zei ik... Hey, ik ga nu vandoor. Ik ga naar Baruch toe. Want ik ga naar Darkest Hour. En daar kwam ik weer bekenden tegen. En met hun ben ik weer naar huis toe gereden achteraf. Dus dat was een bijzondere dag.
1: Ja, een bijzondere clash van werelden. Ga je vanuit de Efteling-deuntjes naar de zware tonen?
0: Ja, zeer zeker. Maar nice. Het was wel echt gigantisch vet. Dus ik ben nog niet in een nieuwe pand geweest eigenlijk. Jij wel?
1: Nee, ik ook nog niet. Ik wil wel heel erg graag binnenkort een keer gaan. Al is het gewoon alleen eventjes om de sfeer te proeven en even te kijken hoe het er nu uitziet.
0: Ja, ze hebben een hele balkon volgens mij ook er overheen hangen. En het is allemaal gewoon wat logischer ingericht. En dat is denk ik wel fijn voor gewoon de hele beleving en alles. Dus,
1: volgens mij speelt een van onze vrienden daarover niet al te veel tijd, toch? Die we afgelopen week ook van de uitzending hebben gehoord.
0: Ik heb geen idee. Ik ben heel erg slecht met hints, hè?
1: Volgens mij was het Ilko, of is hij al geweest inmiddels?
0: Met Breakdown, dat hij daar zou staan. Dat is een hele goeie. Ik durf het je niet te zeggen.
1: Ik ga het later even opzoeken. Misschien moet ik daar gewoon even naartoe. Dan weet ik in ieder geval hoe het nieuwe pand eruit ziet.
0: Ja, nee, dat sowieso. Laat het dan vooral even weten. Ja, ik wil zelf ook gewoon binnen niet al te lange tijd wel even langs gaan.
1: Ja, en ik ben trouwens wel... Oh, dan gaan we straks denk ik in het volgende blokje erover hebben. Ik ben benieuwd of jij nog de komende maanden nog leuke dingen op de planning hebt. Maar...
0: vast wel.
1: Maar volgens mij hebben we nu nog een paar hele lekkere gouden ouwe. Of tenminste, ik weet in ieder geval zeker dat de komende een lekkere gouden ouwe is. Want ook dat is weer eentje die heel erg in mijn hoofd sprong toen we het hadden over gouden ouwe's. Mm-hmm. En dat is ook weer eentje van de Punkorama CD's. En tot mijn schaamte is het ook weer van Punkorama 4.
0: Ook 4. Heb je wel andere Punkorama's?
1: Ik heb zeker. Ik zal ze binnenkort op de foto zetten allemaal bij elkaar.
0: Is helemaal goed inderdaad. Nee, en ook weer gewoon Nederlandse bodem.
1: Ja, dus, zeker.
0: En allebei trouwens. Want over welke heb jij het en over welke heb ik het?
1: Ik heb het over die eerste die begint met de eerste letter en eindigt met dezelfde letter als de eerste letter.
0: Ja, dus? Dat is?
1: Eye Against Eye?
0: Ja. Ik heb het over Maypole. Ook een band die ik vroeger fucking veel heb gezien. Super tof. En heel erg catchy. En die zat altijd een beetje tussen punk en hardcore in. Waardoor het gewoon een hartstikke lekkere mix was. En Eye Against Eye is gewoon lekker punk. En dat willen we gaan. Wil jij hem aankondigen?
1: Ja, yeah, is Maybe Tomorrow.
0: Misschien. Je weet het niet.
1: Dat is waar.

0: Oh, ik heb het al heel lang niet meer gehoord, maar ik kan het nog gewoon allemaal meedoen.
1: En wat is bij jou bij een heleboel van die toffe bands, dat je gewoon echt tot het einde gewoon nog alles mee kan. En die kleine tikjes ook tussendoor even meedoen.
0: Ja, maar ik heb deze plaat, Burning in Water, Drowning in Flame, heb ik zoveel geluisterd toen. En ik heb ze ook mega vaak toen live gezien. Het was altijd gewoon goed. Dus heel tof. Maple Family Now. Volgens mij echt een paar jaar geleden hebben ze nog ergens één showtje gedaan en daarna niks meer gedaan.
1: Stiekem toch wel een van die mensen wel heel vet zou zijn als ze weer echt gewoon actief het gaan doen.
0: Al vraag ik me dan ook weer af van hoe gaat dat zijn in deze tijd? Omdat het ergens ook wel echt samenhangt met, dit was halfwege Zero's volgens mij. En toen had je heel veel een beetje van die mixen tussen echt punk rock en hardcore. En het had ook twee zangers, dat was heel gek. Maar wel gewoon heel, heel tof om te zien. Altijd heel energiek. En met zoveel andere bands altijd samen gezien. Ik noem een On Fire die een soort van Iron Maiden hardcore maakte. Maar die ook heel veel bezig was. En nog een paar andere die je straks gaat horen trouwens. Heel vet allemaal. Dus ik ben gewoon blij met altijd met het stukje wat we vorige keer al hadden. Diversion. Twee weken geleden en nu gewoon eventjes weer terug in de tijd. Het is dat ik mijn cd-kast nog niet heb opengegooid om allemaal dingen in te laden.
1: Ik zal even van de week eventjes mijn cd-mappen en de auto's erbij pakken. Maar ik vrees dat ik toch volgende week gewoon toch stiekem weer even een paar Punkorama dingen ga meenemen.
0: Ja, ik denk dat we er gewoon een blokje er al gewoon iedere keer in moeten houden tijdens deze zomerspecials. Want dat is gewoon hartstikke lekker.
1: Dat lijkt me goed.
0: Want zo kwam ook weer een van mijn favoriete Engelse bands van vroeger langs. Die nog steeds gewoon bezig zijn. Knuckle Dust. En die heb ik ook meerdere keren in kleine barretjes gezien. En dat ging er altijd zo fucking goed op. Dus lekker mosje, dit is Damaged.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is Kink Distortion.

0: Nicole met The Getaway. Ook zo'n gouden ouwe en ook Punkorama 4.
1: Echt, gaan we nu iedere week een andere Punkorama behandelen?
0: Oh, mag het?
1: Van mij wel, doe je
0: wel. Oeh, nou dat lijkt me een heel goed plan, man.
1: Helemaal goed. Dan ga ik dan wel met 4 beginnen. Maar...
0: Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is wel één van mijn favorieten, moet ik zeggen.
1: Dat blijkt.
0: Ja.
1: Dat blijkt heel erg. Mijn god.
0: Hé, hey, maar ik had het net in het vorige blokje natuurlijk al aan jou gevraagd. Heb jij voor de komende weken nog toffe shows op de planning staan om überhaupt naartoe te gaan? Of festivals?
1: Festivals niet. En ja, weken of mag het ook maanden zijn? Want zo vaak heb ik niet meer wat eigenlijk stiekem.
0: Nee, maar voor deze zomer?
1: Voor de zomer heb ik eigenlijk niks meer vaststaan. Saai, hè?
0: Ja, dat is echt saai.
1: Ja, I know. Ik heb alleen volgende maand dat ik op een bruiloft moet draaien.
0: Op een bruiloft moet draaien?
1: Zeker wel.
0: Wacht even, is dat die ene die iets met zwanen te maken heeft?
1: Jazeker wel. Ja.
0: Nice.
1: Fucking veel zin in. Dus nee, dat ga ik samen met Roel doen. En ik had een showtje in Ava staan. Alleen daar is een vakantie overheen gepland. Dus die heb ik vanmiddag weer vriendelijk voor bedankt.
0: Oh,
1: maar het was simpel plan en neck deep. Had wel leuk geweest.
0: Ja, dat zou heel erg leuk geweest zijn.
1: Ja. Dus nee, dat is het eventjes. En voor de rest komen er de komende tijd hopelijk weer een paar shows zelf spelen.
0: Dat zou wel tof zijn.
1: Maar dat gaan we dan wel weer zien. Ja, we hebben het nog steeds over de gouden oude tijd van 25 plus jaar geleden.
0: En dan zal ik het in het volgende blokje wel over die van mij hebben.
1: Ja, sorry, want we hebben niet zo heel veel tijd meer inderdaad over voor de volgende. Want het kwam meteen bij mij in mijn hoofd van oké, welke bands heb ik destijds zelf geboekt hier in de kade? En er kwam één band uit en dat is deels vanaf Texel.
0: Dat is best wel een eindje zwemmen.
1: Ja, die ik super vet vond. Die toen ook hebben gespeeld. Ik heb het over Deluge. Die hebben niet heel veel gedaan. Maar mijn god, wat was dit een ongelooflijk vette plaat. Dit is Pattern in Shadow.

0: Een van de vette bands van destijds, Uppercut, Deathwish. Zo vaak live gezien, altijd een pleurisbende. Heerlijk. Maar Anne, heb jij nog wat in de planning staan voor de komende tijd?
1: Ja, zeker. Twee hele verschillende dingen.
0: Ja.
1: Een van de dingen, Brakrock, waar ik echt onwijs naar uitkijk. En waar ik eindelijk revanche ga nemen voor een band. Tenminste, niet voor een band. Maar waar ik revanche ga nemen op het feit dat ik die band iedere keer gemist heb.
0: Ah.
1: Dus ik hoop dat ze dit keer echt spelen. Ze staan ook nog op de kleinste No Barrier stage daar. Het gaat om Haywire. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: We gaan het merken.
1: Ja, zeker. Dus ik hoop echt na Brakrock eventjes leuk verslagje ervan te kunnen doen.
0: Ja, ik mocht het niet jinxen.
1: Nee, dat zeker niet. Dat zou ik je ook niet in dank afnemen in dit geval. En de week erop ga ik naar Duitse Collectief 2, of tenminste de tweede dag ervan, in DB's.
0: Oh, nice. Wat staat daar allemaal? Ik heb een lijstje gezien met wat er... had ik het niet moeten vragen.
1: Ja, dat had je zeker wel mogen vragen. Het is alleen het stomme. Ik ga voor één band, omdat ik er heel erg benieuwd naar ben hoe dat gaat klinken. Omdat een van de vrijwilligers van Halp staat er met zijn band.
0: Oh.
1: En dat is Movicore. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is helaas te lang om hier in de uitzending te kunnen spelen. Want de muziek is wel echt super vet.
0: Mm-hmm.
1: Alleen denk aan nummers van 6,5, 12 minuutjes. Och, dat God. Soort dingen. Dus dat wordt hem eventjes niet. Mm-hmm. Maar ik ben heel erg benieuwd, want het is al heel erg lang geleden dat ik naar zo'n soort festival ben geweest.
0: Ja, snap ik.
1: En er staan onder andere Anglemoord, Terzijde Horde staat er ook.
0: Allebei heel vet.
1: Ja, Grey Aura staat er, Inaptitude staat er, Doodseskader staat er ook.
0: Nice.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, vooral Morphicore om te kijken hoe dat dan live gaat klinken.
0: Ja. Nee, check ook inderdaad Anglemoord. Die hebben volgens mij een paar maandjes geleden ook gedraaid.
1: Ja, klopt.
0: Beginnende band uit Rotterdam. Echt heel vet. En wat ook heel vet is, jij hebt ook even wat gezelligs ouds in de lijst gezet.
1: Ja, inderdaad. Dat is Born From Pain. En dat blijft altijd.
0: Nee.
1: Nee, wacht even. Die gaan we nu toch luisteren?
0: Nee, we gaan eerst lekker even Proces doen.
1: Dan staat hij verkeerd om in de lijst.
0: Serieus?

0: Nirvana was Born From Pain met... Zo zeg ik wel goed. Ja, Immortality was dit.
1: Ja.
0: En daarvoor hoorde je Negative Approach met Ready to Fight. En ja, Jelle had het eventjes een beetje lekker voor me neergezet.
1: Ja, want, ik had één dingetje vergeten te veranderen. Namelijk prep sheet en volgorde. want dat laatste momentje had ik nog even wat omgegooid. Dus ja. Excuus daarvoor.
0: Geen probleem, maar ik was even confus.
1: Dat was helemaal van jou, Brico's.
0: Ja, dat zeker, maar sowieso heel erg tof. En bij Born From Pain hoorde je wellicht een iets andere stem dan dat je nu zal horen als je Born From Pain live gaat zien. Totaal ander stemgeluid is het, maar ik vind het beide echt heel erg tof.
1: Ja, zeker. Dit was namelijk Born From Pain anno 2000. Ja, 26 jaar geleden. Met een eerste plaat.
0: Moet je het weer even zo erg invrijven?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Dat doet gewoon pijn.
1: Nee, ergens ben ik ook wel benieuwd. Hoe oud onze luisteraars toen waren. En dat mag ook in de min zijn.
0: Maar dan ga ik me helemaal oud voelen.
1: Ja, we zijn ook een beetje oud, hè?
0: Een heel klein beetje maar.
1: Waarom? En dit is gewoon ook, zie je het als een soort van muzikale opvoeding?
0: Ja, dat sowieso. Ik ben wat dat betreft echt heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik mijn neefje en nichtje echt kan indoctrineren met lekkere muziek.
1: Dat kan nu al in principe. Maar wat ik dus wel vet vind, Born From Pain was dus in 2000 al bezig en ze zijn nu nog bezig. Ja. En hetzelfde geldt voor de volgende band. Ja, als we het dan over oude Nederlands bands hebben die nog steeds bezig zijn en gewoon nog steeds top of the bill staan, kan No Turning Back natuurlijk niet uitblijven. En laten die nou een heel lekker, heel kort nummer hebben. Hoe kort is kort? 35 seconden. Je krijgt gewoon een heel scala aan verschillende dingetjes doorheen. Hè? Dus alleen maar lekker. En ja, over een heel scala van verschillende dingetjes. Daarna Botch.
0: Heel erg lekker.
1: Heerlijk. Japan, ja, met een
0: Ik dacht net even dat Jelle verkeerd in de lijst had gezet.
1: Nee, helaas. Toch niet. Wees Never Give Up, No Turning Back.

0: Ja, dat was Botch met Japan. En dat is een van die bands die gewoon elk moment in het nummer... het voelt zo tegenstrijdig, maar door er zo weer lekker kloppend.
1: Ik vind het heerlijk. Probeer het jezelf na te spelen. Dat is echt gewoon... Ik heb het geprobeerd met meerdere riffs. En alles bij elkaar, dat gaat niet. Dat werkt
0: gewoon
1: niet.
0: Het is ook echt een bijzondere samenraap aan snelheden en variaties en alles wat erin gooien. It tickles my brain.
1: Dat zeer zeker. Ik ben heel blij met deze EP. En die moet ik nog steeds een keertje op 10 inch zien te vinden.
0: Oeh, als ik hem ergens een keertje tegenkom, laat ik het je weten.
1: Ze hadden het bij... ik zie ze voor me. Nee.
0: Nou, je moet er maar even over nadenken. Kort zo meteen na de uitzending wel van je. En we zijn inderdaad daarmee wel echt al aan het einde van de uitzending van vandaag gekomen. En het is bizar snel gegaan vandaag.
1: Ja, zeker. Maar ik vind het wel heel lekker om eventjes terug in vroeger te gaan. En dat doen we met het laatste nummer ook. Tof. Dank sowieso weer aan Studio Jotem en Remy en Theo dat we hier mochten opnemen.
0: Echt heel fijn inderdaad.
1: Ja, jou ook weer bedankt, Hanna.
0: Heel graag gedaan. En Jelle, jij ook natuurlijk weer.
1: Ja, heel graag gedaan natuurlijk. En nog even één klassiekertje van weet ik hoe lang geleden. Namelijk The Butcher, een Nederlandse band. Ze zijn een beetje trashy, een beetje punk, een beetje hardcore.
0: Vooral gewoon, alles wat we vandaag geluisterd hebben.
1: Ja, zo'n beetje wel. En vooral gewoon hartstikke lol altijd live. Dit is Goodbye Farewell.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Makkelijk retour. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de branche nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. En het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: doneer.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kink! Kink Distortion.

0: spel. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

is her.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: King. Distortion.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
2: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn Mediamarkt members. Alleen bij Mediamarkt.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakken.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1... Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Bel Simpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simpel.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King Distortion.